0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, die al in vergevorderde staat van ontbinding is. Het dier mist de kop en staart. Het is voor het eerst sinds 2000 dat op Vlieland weer een dwergvinvis is gevonden. In 2024 spoelde er een aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Servië vraagt nu toch hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Servië Russische steun ingeschakeld en Europese blusvliegtuigen afgewezen. Verschillende EU-landen sturen nu blushelikopters, brandweerlieden en bluswagens om te helpen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen na een onderzoek naar omkoping bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie kwam begin vorige maand met nieuwe informatie, waarna het ontslag volgde. In het onderzoek zijn inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen, onder wie 3 oud-ambtenaren, verdacht. Topster Madonna heeft op het Griekse eiland Corfu een politieke rel veroorzaakt rond haar 68ste verjaardag. Een parlementslid stelde dat omwonenden in het dorpje Kouramades zou zijn gevraagd hun ramen te sluiten voor Madonna's privacy, waarna een minister reageerde op sociale media. Of Madonna zelf op de hoogte is van de discussie, of het verzoek van haar kwam, is niet bekend. Dan lokaal nieuws. Zaterdagochtend omstreeks 7:45 werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een waterongeval op de N242 ter hoogte van het strand van Luna in Herugowaard. Een personenauto was bij een eenzijdig ongeval van de weg geraakt. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De bestuurder werd uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleek niet gewond te zijn geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, die al in vergevorderde staat van ontbinding is. Het dier mist de kop en staart. Het is voor het eerst sinds 2000 dat op Vlieland weer een dwergvinvis is gevonden. In 2024 spoelde er een aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Servië vraagt nu toch hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Servië Russische steun ingeschakeld en Europese blusvliegtuigen afgewezen. Verschillende EU-landen sturen nu blushelikopters, brandweerlieden en bluswagens om te helpen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen na een onderzoek naar omkoping bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie kwam begin vorige maand met nieuwe informatie, waarna het ontslag volgde. In het onderzoek zijn inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen, onder wie 3 oud-ambtenaren, verdacht. Popster Madonna heeft op het Griekse eiland Corfu een politieke rel veroorzaakt rond haar 68ste verjaardag. Een parlementslid stelde dat omwonenden in het dorpje Kouramades zou zijn gevraagd hun ramen te sluiten voor Madonna's privacy, waarna een minister reageerde op sociale media. Of Madonna zelf op de hoogte is van de discussie, of het verzoek van haar kwam, is niet bekend. Dan lokaal nieuws. Zaterdagochtend omstreeks 8:15 werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een waterongeval op de N242 ter hoogte van het strand van Luna in Herugowaard. Een personenauto was bij een eenzijdig ongeval van de weg geraakt. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De bestuurder werd uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleek niet gewond te zijn geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, die al in vergevorderde staat van ontbinding is. Het dier mist de kop en staart. Het is voor het eerst sinds 2000 dat op Vlieland weer een dwergvinvis is gevonden. In 2024 spoelde er een aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Servië vraagt nu toch hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Servië Russische steun ingeschakeld en Europese blusvliegtuigen afgewezen. Verschillende EU-landen sturen nu blushelikopters, brandweerlieden en bluswagens om te helpen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen na een onderzoek naar omkoping bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie kwam begin vorige maand met nieuwe informatie, waarna het ontslag volgde. In het onderzoek zijn inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen, onder wie 3 oud-ambtenaren, verdacht. Popster Madonna heeft op het Griekse eiland Corfu een politieke rel veroorzaakt rond haar 68e verjaardag. Een parlementslid stelde dat omwonenden in het dorpje Kouramades zou zijn gevraagd hun ramen te sluiten voor Madonna's privacy, waarna een minister reageerde op sociale media. Of Madonna zelf op de hoogte is van de discussie, of het verzoek van haar kwam, is niet bekend. Dan lokaal nieuws. Zaterdagochtend omstreeks 7:45 werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een waterongeval op de N242 ter hoogte van het strand van Luna in Herugowaard. Een personenauto was bij een eenzijdig ongeval van de weg geraakt. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De bestuurder werd uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleek niet gewond te zijn geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen.
2: In Arnhem is de 59ste herdenking gehouden van de Burma-Siam-spoorweg en de Pakkan-Baru-spoorweg bij het monument op landgoed Bronbeek. Voor het eerst woonde de Japanse ambassadeur de herdenking bij en legde hij een krans namens de Japanse ambassade in Nederland. Ook de 102-jarige Ed van der Locht, de laatst levende Nederlandse dwangarbeider aan de spoorlijn, legde een krans. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op verschillende producten uit de Verenigde Staten. Als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op Canadese producten. De nieuwe Canadese heffingen gelden onder meer voor zuivel, staal, elektronica en landbouwproducten. Details over de tegenmaatregelen worden later bekendgemaakt. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley in Californië is een Franse toerist overleden door de hitte. De 68-jarige man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech, waarna zij te voet hulp gingen zoeken bij een temperatuur van meer dan 47 graden. Parkwachters troffen de man na een zoektocht dood aan in de woestijn. Syrië heeft een Israëlische luchtaanval in de buurt van Damascus veroordeeld, waarbij volgens het Syrische regime een civiel voertuig werd geraakt en meerdere mensen gewond raakten. Het zou gaan om de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week, na luchtaanvallen op een militaire basis in het noordwesten van het land. Israël stelt dat bij de aanval een terroristisch doelwit werd aangevallen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft eerst nog met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Denzel Dumfries heeft zijn debuut voor Real Madrid bekroond met een overwinning op Espanyol, dankzij een winnend doelpunt van Carlos Espi in de slotfase. Het duel betekende ook de terugkeer van trainer José Mourinho bij de Spaanse club, sinds zijn vertrek in 2013. Dumfries werd na 80 minuten gewisseld en is de 9e Nederlander die voor Real Madrid speelt.

0: In het Amerikaanse nationale park Death Valley in Californië is een Franse toerist overleden door de hitte. De 68-jarige man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech en ging te voet hulp zoeken, waarna hij na ongeveer 2 kilometer bezweek. Parkwachters vonden hem dood nadat zijn reisgenoot hulp had ingeschakeld. Syrië zegt dat bij een Israëlische aanval nabij Damascus een civiel voertuig is geraakt en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het is de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week, na eerdere luchtaanvallen op een militaire basis in het noordwesten van het land. Israël bevestigt de aanval en stelt dat een terrorist doelwit was. In Arnhem is de 59e herdenking gehouden van de Burma-Siam-spoorweg en de Pakambaru-spoorweg, bij het monument op landgoed Bronbeek. Voor het eerst was de Japanse ambassadeur erbij aanwezig en legde namens de ambassade een krans. Eregast was de 102-jarige Ed van der Locht, de laatste nog levende Nederlander die dwangarbeid verrichtte aan de spoorlijn. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft eerst nog met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Alboard!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: De 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. In het Amerikaanse nationale park Death Valley in Californië is een Franse toerist overleden door de hitte. De 68-jarige man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech en ging te voet hulp zoeken, waarna hij na ongeveer 2 kilometer bezweek. Parkwachters vonden hem dood nadat zijn reisgenoot hulp had ingeschakeld. Denzel Dumfries heeft zijn debuut voor Real Madrid bekroond met een overwinning op Espanyol, dankzij een winnend doelpunt van Carlos Espi in de slotfase. Het duel betekende ook de terugkeer van trainer José Mourinho bij de Spaanse club, sinds zijn vertrek in 2013. Dumfries werd na 80 minuten gewisseld en is de 9e Nederlander die voor Real Madrid speelt. In Arnhem is de 59e herdenking gehouden van de Burma-Siam-spoorweg en de Pakambaru-spoorweg, bij het monument op landgoed Bronbeek. Voor het eerst was de Japanse ambassadeur erbij aanwezig en legde namens de ambassade een krans. Eregast was de 102-jarige Ed van der Locht, de laatste nog levende Nederlander die dwangarbeid verrichtte aan de spoorlijn. Syrië zegt dat bij een Israëlische aanval nabij Damascus een civiel voertuig is geraakt en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het is de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week, na eerdere luchtaanvallen op een militaire basis in het noordwesten van het land. Israël bevestigt de aanval en stelt dat een terrorist doelwit was. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft eerst nog met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. In Arnhem is de 59ste herdenking gehouden van de Burma-Siam-spoorweg en de Pakambaru-spoorweg bij het monument op landgoed Bronbeek. Voor het eerst was de Japanse ambassadeur erbij aanwezig en legde namens de ambassade een krans. Eregast was de 102-jarige Ed van der Locht, de laatste nog levende Nederlander die dwangarbeid verrichtte aan de spoorlijn. Syrië zegt dat bij een Israëlische aanval nabij Damascus een civiel voertuig is geraakt en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het is de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week, na eerdere luchtaanvallen op een militaire basis in het noordwesten van het land. Israël bevestigt de aanval en stelt dat een terrorist doelwit was. In het Amerikaanse nationale park Death Valley in Californië is een Franse toerist overleden door de hitte. De 68-jarige man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech en ging te voet hulp zoeken, waarna hij na ongeveer 2 kilometer bezweek. Parkwachters vonden hem dood na

0: dat zijn reisgenoot hulp had ingeschakeld. Denzel Dumfries heeft zijn debuut voor Real Madrid bekroond met een overwinning op Espanyol, dankzij een winnend doelpunt van Carlos Espi in de slotfase. Het duel betekende ook de terugkeer van trainer José Mourinho bij de Spaanse club, sinds zijn vertrek in 2013. Dumfries werd na 80 minuten gewisseld en is de 9e Nederlander die voor Real Madrid speelt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA. Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
1: Aboard!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: De 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Syrië zegt dat bij een Israëlische aanval nabij Damascus een civiel voertuig is geraakt en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het is de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week, na eerdere luchtaanvallen op een militaire basis in het noordwesten van het land. Israël bevestigt de aanval en stelt dat een terrorist doelwit was. In Arnhem is de 59ste herdenking gehouden van de Burma-Siam-spoorweg en de Pakambaru-spoorweg, bij het monument op landgoed Bronbeek. Voor het eerst was de Japanse ambassadeur erbij aanwezig en legde namens de ambassade een krans. Eregast was de 102-jarige Ed van der Locht, de laatste nog levende Nederlander die dwangarbeid verrichtte aan de spoorlijn. Denzel Dumfries heeft zijn debuut voor Real Madrid bekroond met een overwinning op Espanyol, dankzij een winnend doelpunt van Carlos Espi in de slotfase. Het duel betekende ook de terugkeer van trainer José Mourinho bij de Spaanse club, sinds zijn vertrek in 2013. Dumfries werd na 80 minuten gewisseld en is de 9e Nederlander die voor Real Madrid speelt. In het Amerikaanse nationale park Death Valley in Californië is een Franse toerist overleden door de hitte. De 68-jarige man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech en ging te voet hulp zoeken, waarna hij na ongeveer 2 kilometer bezweek. Parkwachters vonden hem dood nadat zijn reisgenoot hulp had ingeschakeld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft eerst nog met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
2: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Reinier de Ridder heeft zijn eerste partij als lichtzwaargewicht in de Ultimate Fighting Championship gewonnen. De 35-jarige Nederlander versloeg Roman Dolitse uit Georgië in Sacramento door hem in de eerste ronde tegen de grond te werken en af te maken met stoten. De Ridder is sinds 2024 actief bij de UFC. Iraanse hackers hebben vorige maand 4 dagen lang een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd met een cyberaanval, meldt The Telegraph. Tegelijk waren er cyberaanvallen op watervoorzieningen in 12 Amerikaanse staten, waarbij ongezuiverd grondwater in leidingen terechtkwam. De Britse inlichtingendiensten en FBI zijn betrokken bij het onderzoek naar deze incidenten. De Freedom 250 Grand Prix door het centrum van Washington DC vormt de afsluiting van de evenementen rond de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Conservatoren van musea maken zich zorgen over trillingen door de raceauto's die mogelijk schade aan kunst en erfgoed kunnen veroorzaken. De National Gallery of Art heeft uit voorzorg maatregelen genomen. Het Smithsonian Instituut heeft dat niet gedaan. De grootste diamantmijn van Zuid-Afrika sluit voor 2 jaar, wat volgens De Beers een reactie is op de langdurige terugval in de markt voor natuurlijke diamanten. In Antwerpen daalde de handel in diamanten vorig jaar met 22%. Ongeveer 20% van de wereldwijd verkochte diamanten komt inmiddels uit fabrieken, vooral uit China en India. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft eerst nog met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Iraanse hackers hebben vorige maand 4 dagen lang een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd met een cyberaanval, meldt The Telegraph. Tegelijk waren er cyberaanvallen op watervoorzieningen in 12 Amerikaanse staten, waarbij ongezuiverd grondwater in leidingen terechtkwam. De Britse inlichtingendiensten en FBI zijn betrokken bij het onderzoek naar deze incidenten. Reinier de Ridder heeft zijn eerste partij als lichtzwaargewicht in de Ultimate Fighting Championship gewonnen. De 35-jarige Nederlander versloeg Roman Dolitse uit Georgië in Sacramento door hem in de eerste ronde tegen de grond te werken en af te maken met stoten. De Ridder is sinds 2024 actief bij de UFC. De grootste diamantmijn van Zuid-Afrika sluit voor 2 jaar. Wat volgens De Beers een reactie is op de langdurige terugval in de markt voor natuurlijke diamanten. In Antwerpen daalde de handel in diamanten vorig jaar met 22%. Ongeveer 20% van de wereldwijd verkochte diamanten komt inmiddels uit fabrieken, vooral uit China en India. De Freedom 250 Grand Prix door het centrum van Washington DC vormt de afsluiting van de evenementen rond de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Conservatoren van musea maken zich zorgen over trillingen door de raceauto's die mogelijk schade aan kunst en erfgoed kunnen veroorzaken. De National Gallery of Art heeft uit voorzorg maatregelen genomen. Het Smithsonian Instituut heeft dat niet gedaan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft eerst nog met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Aboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek van toen en nu.
5: RTV Dijk en Waard.
7: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city.

0: Una música ahí tremenda. ¡Ipa!
1: Van mixtape tot Spotify. Eén ding blijft. De beste hits hoor je op RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De grootste diamantmijn van Zuid-Afrika sluit voor 2 jaar. Wat volgens De Beers een reactie is op de langdurige terugval in de markt voor natuurlijke diamanten. In Antwerpen daalde de handel in diamanten vorig jaar met 22%. Ongeveer 20% van de wereldwijd verkochte diamanten komt inmiddels uit fabrieken, vooral uit China en India. De Freedom 250 Grand Prix

0: De Britse inlichtingendiensten en FBI zijn betrokken bij het onderzoek naar deze incidenten. Reinier de Ridder heeft zijn eerste partij als lichtzwaargewicht in de Ultimate Fighting Championship gewonnen. De 35-jarige Nederlander versloeg Roman Dolitse uit Georgië in Sacramento door hem in de eerste ronde tegen de grond te werken en af te maken met stoten. De Ridder is sinds 2024 actief bij de UFC. Dan lokaal nieuws. Modelspoorliefhebbers, modelbouwers en gezinnen kunnen op zaterdag 17 en zondag 18 oktober terecht in Sporthal De Waardegolf in Heerhugowaard voor de jaarlijkse modelspoor- en modelbouwbeurs van de West-Friese Modelspoorclub, WMC. De beurs biedt een uitgebreid programma met modelspoorbanen, demonstraties, verkoopstands en activiteiten voor jong en oud. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft eerst nog met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA. Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
1: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Freedom 250 Grand Prix door het centrum van Washington DC vormt de afsluiting van de evenementen rond de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Conservatoren van musea maken zich zorgen over trillingen door de raceauto's die mogelijk schade aan kunst en erfgoed kunnen veroorzaken. De National Gallery of Art heeft uit voorzorg maatregelen genomen. Het Smithsonian Instituut heeft dat niet gedaan.

0: maken met stoten. De ridder is sinds 2024 actief bij de UFC. Iraanse hackers hebben vorige maand 4 dagen lang een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd met een cyberaanval, meldt The Telegraph. Tegelijk waren er cyberaanvallen op watervoorzieningen in 12 Amerikaanse staten, waarbij ongezuiverd grondwater in leidingen terechtkwam. De Britse inlichtingendiensten en FBI zijn betrokken bij het onderzoek naar deze incidenten. Dan lokaal nieuws. Modelspoorliefhebbers, modelbouwers en gezinnen kunnen op zaterdag 17 en zondag 18 oktober terecht in Sporthal De Waardegolf in Heerhugowaard voor de jaarlijkse modelspoor- en modelbouwbeurs van de West-Friese Modelspoorclub, WMC. De beurs biedt een uitgebreid programma met modelspoorbanen, demonstraties, verkoopstands en activiteiten voor jong en oud. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft eerst nog met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: All boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de

0: en een financieel vangnet van rond de 50 sponsors. De eerste thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen Heerenveen om 11:45 in de middag. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn in 2 dagen tijd 2 Duitse bergbeklimmers omgekomen. Een man van 64 jaar overleed gisteren nadat hij 80 meter naar beneden viel bij de Olbrug. Eerder viel een 19-jarige man zo'n 40 meter naar beneden bij de Großglockner en overleed ter plekke. In Australië is voor het eerst vastgesteld dat een zoogdier, een Australische zeebier, is gestorven aan vogelgriep. Het dier werd gevonden bij Beachport, maar ook besmettingen zijn gevonden bij vogelsoorten als de grote kuifstern en dwergpinguïn. De Australische overheid heeft ongeveer 1.200.000 euro uitgetrokken voor een vaccinatieprogramma om zeldzame vogels te beschermen. Bij Reno in de Verenigde Staten woedt een grote natuurbrand die ruim 4.000 hectare heeft verwoest. Honderden huizen worden bedreigd en steeds meer mensen aan de rand van de stad moeten hun huis verlaten. De gouverneur van Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied.
1: Dan lokaal nieuws.
0: Modelspoorliefhebbers, modelbouwers en gezinnen kunnen op zaterdag 17 en zondag 18 oktober terecht in Sporthal de Waardegolf in Herugowaard voor de jaarlijkse modelspoor- en modelbouwbeurs van de West-Friese Modelspoorclub, WMC. De beurs biedt een uitgebreid programma met modelspoorbanen, demonstraties, verkoopstands en activiteiten voor jong en oud. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond lossen de buien op en is het tijdelijk droog. Vannacht zijn er opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Maar ook de hits van nu.
4: Het station met

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn in 2 dagen tijd 2 Duitse bergbeklimmers omgekomen. Een man van 64 jaar overleed gisteren nadat hij 80 meter naar beneden viel bij de Olperrug. Eerder viel een 19-jarige man zo'n 40 meter naar beneden bij de Großglockner en overleed ter plekke. De voetbalsters van de Graafschap debuteren dit seizoen in de Eredivisie en streven naar een plek.

0: gevonden bij beachboard, maar ook besmettingen zijn gevonden bij vogelsoorten als de grote kuifstern en dwergpinguïn. De Australische overheid heeft ongeveer 1 miljoen 200.000 euro uitgetrokken voor een vaccinatieprogramma om zeldzame vogels te beschermen. Dan lokaal nieuws. Modelspoorliefhebbers, modelbouwers en gezinnen kunnen op zaterdag 17 en zondag 18 oktober terecht in sporthal De Waardergolf in Heerengewaard voor de jaarlijkse modelspoor- en modelbouwbeurs van de West-Friese Modelspoorclub, WMC. De beurs biedt een uitgebreid programma met modelspoorbanen, demonstraties, verkoopstands en activiteiten voor jong en oud. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond lossen de buien op en is het tijdelijk droog. Vannacht zijn er opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Bij Reno in de Verenigde Staten woedt een grote natuurbrand die ruim 4000 hectare heeft verwoest. Honderden huizen worden bedreigd en steeds meer mensen aan de rand van de stad moeten hun huis verlaten. De gouverneur van Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied. In Australië is voor het eerst vastgesteld dat een zoogdier, een Australische zeebier, is gestorven aan vogelgriep. Het dier werd gevonden bij Beachport, maar ook besmettingen zijn gevonden bij vogelsoorten als de grote kuifstern en dwergpinguïn. De Australische overheid heeft ongeveer 1 miljoen 200.000 euro uitgetrokken voor een vaccinatieprogramma om zeldzame vogels te beschermen. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn in 2 dagen tijd 2 Duitse bergbeklimmers omgekomen. Een man van 64 jaar overleed gisteren nadat hij 80 meter naar beneden viel bij de Olperrug. Eerder viel een 19-jarige man zo'n 40 meter naar beneden bij de Großglockner en overleed ter plekke. De voetbalsters van De Graafschap debuteren dit seizoen in de Eredivisie en streven naar een plek bij de beste 7 van de 10 clubs. De club heeft nu 8 teams, een eigen herkenbare identiteit en een financieel vangnet van rond de 50 sponsors. De eerste thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen Heerenveen om 11:15 in de middag. Dan lokaal nieuws. Modelspoorliefhebbers, modelbouwers en gezinnen kunnen op zaterdag 17 en zondag 18 oktober terecht in sporthal De Waardergolf in Heerengewaard voor de jaarlijkse modelspoor- en modelbouwbeurs van de West-Friese Modelspoorclub, WMC. De beurs biedt een uitgebreid programma met modelspoorbanen, demonstraties, verkoopstands en activiteiten voor jong en oud. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond lossen de buien op en is het tijdelijk droog. Vannacht zijn er opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
0: 80's and 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. In Australië is voor het eerst vastgesteld dat een zoogdier, een Australische zeebier, is gestorven aan vogelgriep. Het dier werd gevonden bij Beachport, maar ook besmettingen zijn gevonden bij vogelsoorten als de grote kuifstern en dwergpinguïn. De Australische overheid heeft ongeveer 1.200.000 euro uitgetrokken voor een vaccinatieprogramma om zeldzame vogels te beschermen. Bij Reno in de Verenigde Staten woedt een grote natuurbrand die ruim 4.000 hectare heeft verwoest. Honderden huizen worden bedreigd en steeds meer mensen aan de rand van de stad moeten hun huis verlaten. De gouverneur van Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied. De voetbalsters van de Graafschap debuteren dit seizoen in de Eredivisie en streven naar een plek bij de beste 7 van de 10 clubs. De club heeft nu 8 teams, een eigen herkenbare identiteit en een financieel vangnet van rond de 50 sponsors. De eerste thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen Heerenveen om 11:15 in de middag. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn in 2 dagen tijd 2 Duitse bergbeklimmers omgekomen. Een man van 64 jaar overleed gisteren nadat hij 80 meter naar beneden viel bij de Olperrug. Eerder viel een 19-jarige man zo'n 40 meter naar beneden bij de Großglockner en overleed ter plekke. Dan lokaal nieuws. Modelspoorliefhebbers, modelbouwers en gezinnen kunnen op zaterdag 17 en zondag 18 oktober terecht in sporthal De Waardergolf in Heerengewaard voor de jaarlijkse modelspoor- en modelbouwbeurs van de West-Friese Modelspoorclub, WMC. De beurs biedt een uitgebreid programma met modelspoorbanen, demonstraties, verkoopstands en activiteiten voor jong en oud. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerengewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek van toen en nu.
5: RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: Steve Curdat uit Zwitserland is in Aken voor het eerst wereldkampioen springen geworden. De Belg Thibaut Spits pakte zilver en de Brit Harry Charles eindigde als derde. Nederlandse ruiters kwamen niet in de finale en het team greep ook naast kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2028. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen om het leven gekomen, onder wie een 4-jarige jongen, en raakten 7 anderen gewond. Op de westelijke Jordaanoever is een 14-jarige jongen doodgeschoten door het Israëlische leger en werd een 24-jarige Israëliër neergestoken, waarbij de dader is gevlucht. Sinds oktober zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zeker 286 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. Voetballer Erling Braut Haaland heeft zijn kenmerkende lange blonde haar afgeschoren en toont zijn nieuwe kapsel in een vlog. Collega's en bekenden reageren verbaasd op sociale media en in videobellen. Haaland scoorde op het WK in Mexico, Canada en de Verenigde Staten 7 doelpunten en eindigde als derde op de topscorerslijst. In het Zwitserse Thusis zijn in een gebouw na een grote brand in totaal 4 doden gevonden. 14 mensen konden het pand ontvluchten, waarbij 8 mensen gewond raakten, van wie 2 ernstig. De oorzaak van de brand wordt onderzocht en de identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt.
3: Dan lokaal nieuws. De hulpdiensten werden zaterdagochtend omstreeks 4:30 gealarmeerd voor een autobrand aan de Anna Polaktuin in Heerhugowaard. Bij aankomst van de brandweer stonden meerdere voertuigen in brand. Ondanks het snelle optreden van de brandweer konden 2 auto's niet meer worden gered. Beide voertuigen brandden volledig uit en moeten als verloren worden beschouwd.
4: De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
5: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl. 80's and 90's.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen om het leven gekomen, onder wie een 4-jarige jongen, en raakten 7 anderen gewond. Op de westelijke Jordaanoever is een 14-jarige jongen doodgeschoten door het Israëlische leger en werd een 24-jarige Israëliër neergestoken, waarbij de dader is gevlucht. Sinds oktober zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zeker 286 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. Steve Gurdat uit Zwitserland is in Aken voor het eerst wereldkampioen springen geworden. De Belg Thibaut Spits pakte zilver en de Brit Harry Charles eindigde als derde. Nederlandse ruiters kwamen niet in de finale en het team greep ook naast kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2028.
3: In het Zwitserse Thusis zijn in een gebouw na een grote brand in totaal 4 doden gevonden. 14 mensen konden het pand ontvluchten, waarbij 8 mensen gewond raakten, van wie 2 ernstig. De oorzaak van de brand wordt onderzocht en de identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt.
1: Voetballer Erling Braut Haaland heeft zijn kenmerkende lange blonde haar afgeschoren en toont zijn nieuwe kapsel in een vlog. Collega's en bekenden reageren verbaasd op sociale media en in videobellen. Haaland scoorde op het WK in Mexico, Canada en de Verenigde Staten 7 doelpunten en eindigde als derde op de topscorerslijst.
4: Dan lokaal nieuws.
1: De hulpdiensten werden zaterdagochtend omstreeks 4:30 gealarmeerd voor een autobrand aan de Anna Polaktuin in Heerhugowaard. Bij aankomst van de brandweer stonden meerdere voertuigen in brand. Ondanks het snelle optreden van de brandweer konden 2 auto's niet meer worden gered. Beide voertuigen brandden volledig uit en moeten als verloren worden beschouwd.
5: De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
6: Oh boy!
7: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
8: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
9: Maar ook de hits van nu.
10: Het station met de beste muziek.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: In het Zwitserse Thusis zijn in een gebouw na een grote brand in totaal 4 doden gevonden. 14 mensen konden het pand ontvluchten, waarbij 8 mensen gewond raakten, van wie 2 ernstig. De oorzaak van de brand wordt onderzocht en de identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Voetballer Erling Braut Haaland heeft zijn kenmerkende lange blonde haar afgeschoren en toont zijn nieuwe kapsel in een vlog. Collega's en bekenden reageren verbaasd op sociale media en in videobellen. Haaland scoorde op het WK in Mexico, Canada en de Verenigde Staten 7 doelpunten en eindigde als derde op de topscorerslijst. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen om het leven gekomen, onder wie een 4-jarige jongen, en raakten 7 anderen gewond. Op de westelijke Jordaanoever is een 14-jarige jongen doodgeschoten door het Israëlische leger en werd een 24-jarige Israëliër neergestoken, waarbij de dader is gevlucht. Sinds oktober zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zeker 286 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. Steve Curdat uit Zwitserland is in Aken voor het eerst wereldkampioen springen geworden. De Belg Thibaut Spits pakte zilver en de Brit Harry Charles eindigde als derde. Nederlandse ruiters kwamen niet in de finale en het team greep ook naast kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2028. Dan lokaal nieuws. De hulpdiensten werden zaterdagochtend omstreeks 4:30 gealarmeerd voor een autobrand aan de Anna Polaktuin in Heerhugowaard. Bij aankomst van de brandweer stonden meerdere voertuigen in brand. Ondanks het snelle optreden van de brandweer konden 2 auto's niet meer worden gered. Beide voertuigen brandden volledig uit en moeten als verloren worden beschouwd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat fans van Feyenoord naar hun vak gooiden tijdens de eredivisiewedstrijd van vanmiddag in Leeuwarden. De gewonden liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd ruim 20 minuten stilgelegd en SC Cambuur werkt samen met de autoriteiten om de daders te achterhalen. Deelnemers aan de marathon in Sydney krijgen komende week een medaille waarop per ongeluk het stadion uit München is afgebeeld in plaats van het stadion uit Sydney. De organisatie erkent de fout en de verkeerde medailles worden daadwerkelijk uitgereikt omdat het hardloopevenement snel plaatsvindt. Aan de start worden ongeveer 40.000 lopers verwacht. Xavi Hernandez is benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB sprak ook met Michael Reiziger en Arne Slot, maar zij werden niet gekozen. Pep Guardiola was de belangrijkste kandidaat op de shortlist, maar wees de functie af. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is in het ziekenhuis verslechterd door een bacteriële infectie in zijn bloed, meldt het Noorse Koninklijk Paleis. De koning ontvangt antibiotica en zijn toestand is inmiddels stabiel. Kroonprins Haakon neemt vooralsnog de taken van zijn vader over. Dan lokaal nieuws. De Zuurkoolcup is zaterdagavond afgesloten met een grote uitstroom van bezoekers. Hoewel het voetbaltoernooi over het algemeen rustig verliep, moest de politie tijdens de uitloop enkele keren optreden vanwege verstoringen van de openbare orde. Volgens informatie ter plaatse ontstond bij het verlaten van het terrein een vechtpartij. Agenten grepen in en hielden 1 verdachte aan voor het verstoren van de openbare orde. Tijdens de aanhouding probeerde de verdachte nog weg te rennen, maar de persoon kon alsnog worden aangehouden. Kort daarna ontstond opnieuw onrust. Bij een tweede opstootje moest de politie wederom optreden. Daarbij werd nog een aanhouding verricht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat fans van Feyenoord naar hun vak gooiden tijdens de eredivisiewedstrijd van vanmiddag in Leeuwarden. De gewonden liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd ruim 20 minuten stilgelegd en SC Cambuur werkt samen met de autoriteiten om de daders te achterhalen. Deelnemers aan de marathon in Sydney krijgen komende week een medaille waarop per ongeluk het stadion uit München is afgebeeld in plaats van het stadion uit Sydney. De organisatie erkent de fout en de verkeerde medailles worden daadwerkelijk uitgereikt omdat het hardloopevenement snel plaatsvindt. Aan de start worden ongeveer 40.000 lopers verwacht. Xavi Hernandez is benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB sprak ook met Michael Reiziger en Arne Slot, maar zij werden niet gekozen. Pep Guardiola was de belangrijkste kandidaat op de shortlist, maar wees de functie af. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is in het ziekenhuis verslechterd door een bacteriële infectie in zijn bloed, meldt het Noorse Koninklijk Paleis. De koning ontvangt antibiotica en zijn toestand is inmiddels stabiel. Kroonprins Haakon neemt vooralsnog de taken van zijn vader over. Dan lokaal nieuws. De Zuurkoolcup is zaterdagavond afgesloten met een grote uitstroom van bezoekers. Hoewel het voetbaltoernooi over het algemeen rustig verliep, moest de politie tijdens de uitloop enkele keren optreden vanwege verstoringen van de openbare orde. Volgens informatie ter plaatse ontstond bij het verlaten van het terrein een vechtpartij. Agenten grepen in en hielden 1 verdachte aan voor het verstoren van de openbare orde. Tijdens de aanhouding probeerde de verdachte nog weg te rennen, maar de persoon kon alsnog worden aangehouden. Kort daarna ontstond opnieuw onrust. Bij een tweede opstootje moest de politie wederom optreden. Daarbij werd nog een aanhouding verricht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is in het ziekenhuis verslechterd door een bacteriële infectie in zijn bloed, meldt het Noorse Koninklijk Paleis. De koning ontvangt antibiotica en zijn toestand is inmiddels stabiel. Kroonprins Haakon neemt vooralsnog de taken van zijn vader over. Xavi Hernandez is benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB sprak ook met Michael Reiziger en Arne Slot, maar zij werden niet gekozen. Pep Guardiola was de belangrijkste kandidaat op de shortlist, maar wees de functie af. Deelnemers aan de marathon in Sydney krijgen komende week een medaille waarop per ongeluk het stadion uit München is afgebeeld, in plaats van het stadion uit Sydney. De organisatie erkent de fout en de verkeerde medailles worden daadwerkelijk uitgereikt, omdat het hardloopevenement snel plaatsvindt. Aan de start worden ongeveer 40.000 lopers verwacht. 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat fans van Feyenoord naar hun vak gooiden tijdens de eredivisiewedstrijd van vanmiddag in Leeuwarden. De gewonden liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd ruim 20 minuten stilgelegd en SC Cambuur werkt samen met de autoriteiten om de daders te achterhalen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is in het ziekenhuis verslechterd door een bacteriële infectie in zijn bloed, meldt het Noorse Koninklijk Paleis. De koning ontvangt antibiotica en zijn toestand is inmiddels stabiel. Kroonprins Haakon neemt vooralsnog de taken van zijn vader over. Xavi Hernandez is benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB sprak ook met Michael Reiziger en Arne Slot, maar zij werden niet gekozen. Pep Guardiola was de belangrijkste kandidaat op de shortlist, maar wees de functie af. Deelnemers aan de marathon in Sydney krijgen komende week een medaille waarop per ongeluk het stadion uit München is afgebeeld, in plaats van het stadion uit Sydney. De organisatie erkent de fout en de verkeerde medailles worden daadwerkelijk uitgereikt, omdat het hardloopevenement snel plaatsvindt. Aan de start worden ongeveer 40.000 lopers verwacht. 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat fans van Feyenoord naar hun vak gooiden tijdens de eredivisiewedstrijd van vanmiddag in Leeuwarden. De gewonden liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd ruim 20 minuten stilgelegd en SC Cambuur werkt samen met de autoriteiten om de daders te achterhalen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is in het ziekenhuis verslechterd door een bacteriële infectie in zijn bloed, meldt het Noorse Koninklijk Paleis. De koning ontvangt antibiotica en zijn toestand is inmiddels stabiel. Kroonprins Haakon neemt vooralsnog de taken van zijn vader over. Xavi Hernandez is benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB sprak ook met Michael Reiziger en Arne Slot, maar zij werden niet gekozen. Pep Guardiola was de belangrijkste kandidaat op de shortlist, maar wees de functie af. Deelnemers aan de marathon in Sydney krijgen komende week een medaille waarop per ongeluk het stadion uit München is afgebeeld, in plaats van het stadion uit Sydney. De organisatie erkent de fout en de verkeerde medailles worden daadwerkelijk uitgereikt, omdat het hardloopevenement snel plaatsvindt. Aan de start worden ongeveer 40.000 lopers verwacht. 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat fans van Feyenoord naar hun vak gooiden tijdens de eredivisiewedstrijd van vanmiddag in Leeuwarden. De gewonden liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd ruim 20 minuten stilgelegd en SC Cambuur werkt samen met de autoriteiten om de daders te achterhalen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu. Ja.